Tot slot een chamamé, waarvan de titel al meteen doet denken aan een galopperend paard. En daarom heet het ook waarschijnlijk galopando.

De ene harpist is de andere niet, zult u misschien zeggen als u geluisterd heeft naar Prudencio Jiménez. Eveneens een harpist uit dezelfde tijd, maar begonnen als gitarist bij Félix Pérez Cardoso. Alborada.

Deze Prudencio had eigenlijk jarenlang een familiebedrijf met zijn vrouw en twee zonen. Veel songs werden door zijn vrouw Olga Arregui gezongen, zoals de Garaña Cautiva. En als er nog tijd over is, hoort u daarna nog een harpsolo? En zo niet, bewaren we hem voor de volgende keer. Dit programma werd samengesteld door Henk Braaksma.

0: cariño que te por mucho que tú lo quieras. Ay, ay, una suerte de cangrejo, para que me vea eso será cuando tú quieras. Ay, ay.
1: U hoorde een traditioneel Venezuelaans lied, Pajarillo Verde, gespeeld door het ensemble La Arpeggiata. Dit barokke gezelschap, geleid door Cristina Pluhar, heeft sinds de oprichting in 2000 wereldwijd populariteit verworven met haar speelse opvatting van Zuid-Europese barokmuziek. De uitvoeringen van La Arpeggiata willen authentiek zijn, maar dan zonder Puriteinse gelijkhebberij. In veel van Pluhar's projecten speelt volksmuziek een belangrijke rol als inspiratiebron. Zo was de CD La Tarantella uit 2001 een gepassioneerd eerbetoon aan deze traditionele Zuid-Italiaanse volksdans. Met hun net verschenen CD Los Pajaros Perdidos begeeft La Arpeggiata zich opnieuw op het pad van de traditionele muziek. Volgens Cristina Pluhar is zowel de instrumentatie als de melodische vorm van de Zuid-Amerikaanse volksmuziek een voorbeeld van levende, hedendaagse barok. Ze ligt dat toe in het fraai uitgegeven boekje bij de CD. Maar ook zonder deze verantwoording is het vooral genieten bij deze klassieke aanpak van bekende en onbekende Zuid-Amerikaanse melodie.

U hoorde achtereenvolgens een traditionele Paraguayaanse polka, daarna het droevige verhaal Alfonsina y el Mar van Ariel Ramirez, vervolgens een Venezuelaans volksliedje met de titel Montilla, daarna weer een Paraguayaanse polka en tot slot La Cocoroba van Luis Mariano Rivera. De volgende nummers zijn ook een mengeling van traditionele en gecomponeerde muziek, voornamelijk uit het noordelijk deel van Zuid-Amerika. Als eerste hoort u La Embarazada del Viento van Constantino Ramones. Het wordt gevolgd door het Venezuelaans volksliedje Polo Margariteño en daarna Ay esta azul van Pancho Cabral. En het wordt gezongen door de Franse countertenor Philippe Jaruski. Vervolgens het traditionele Caballo Viejo uit Venezuela. Como un pájaro libre van Adela Gleyer en de samba Zamba para no morir. Tot slot hoort u de virtuose barokcornetto van Doron Sherwin in El Corucha van Juan Plaza.

Maria Faranturi en het Zylfui Livaneli Ensemble bleef de enige plaatopname. Op het album kwamen de twee boegbeelden elkaar regelmatiger tegen. En we sluiten deze Discover af met nog twee tracks uit Ligo Acoma. De eerste track is een lied van Theodorakis op tekst van García Lorca. U weet het, de volledige speellijst kunt u ook vinden op onze site concertzender.nl. Discover wordt samengesteld door Marius Roeting.

Dit is Door de Mazen van het Net op de Concertzender. Vandaag met muziek van de Engelse zangeres Christine Collister. Ze begon haar muzikale loopbaan in de jaren 90 als achtergrondzangeres in de band van gitarist en zanger Richard Thompson. Later vormde ze een succesvol duo met singer-songwriter Cliff Gregson. In 2001 koos Christine Collister alsnog voor een solo-carrière en maakte een soloalbum voor het gerenommeerde folklabel Topic Records. Een album met de titel An Equal Love. Naast eigen nummers en een enkele traditional nam ze daarvoor ook een aantal covers op. Een van de Canadese zangeres Sarah McLachlan en een van de Amerikaanse alt-country muzikant Marvin Etzioni. Dit is Christine Collister.

Christine Collister zong liedjes van haar album An Equal Love uit 2001. U luistert naar de Concertzender en het programma Door de Mazen van het Net. Dit programma wordt samengesteld door Ton Maas. De speellijst van dit uur vindt u in de gids op concertzender.nl. In 2002 verscheen een tweede soloalbum van Christine Collister, getiteld Into the Light. Wederom veel eigen werk, maar ook een verrassende cover van een van de grootste hits van de Ierse band U2. I Still Haven't Found What I'm Looking For.

Dat was muziek van de CD-box The Music of the Western Sahara. De volledige speellijst van dit programma is te vinden op onze website concertzender.nl en dan even doorklikken naar Wereldmineralen. Dit programma werd samengesteld door Oscar Persson en kwam mede tot stand dankzij de Centrale Discotheek Rotterdam.

Op 14 november 2021 zaten we in het wereldmuziekpodium De X in Leiden. En er vond zowaar een echt live concert plaats. En dat was van de groep Etrain de Laïr uit Niger. Ze zijn minder bekend dan Bombina of Mdou Mokhtar, maar toch speelt deze groep al jaren met veel succes in gitaarstad Agadez. Ze doen dat op trouwfeesten, doopceremonies en politieke evenementen. De band staat garant voor energieke, hypnotiserende desert blues. U hoort een flink deel van dit, ondanks de coronabeperkingen, feestelijke concert.

U luistert naar de groovende live-opname van de band Etrang de Lahir uit Niger. We hebben nog 3 nummers voor u in petto. De speellijst vindt u natuurlijk op onze website. En vergeet ook niet om voor meer live muziek te kijken op de agenda van Podium De X in Leiden. Dit programma werd samengesteld door Karel Kooijman.

Mooie instrumentale muziek van het eiland Madagaskar. Je hoorde twee nummers van Rajiri. En op Madagaskar wordt hij ook wel de prins van de Falia genoemd. En de Falia is een harpachtig instrument gemaakt van bamboe. De tijd is alweer voorbijgevlogen. Dit was het programma Mariama met dank voor de techniek aan Dirk Winkel. En we gaan besluiten met een nummer van de CD Musique de Nuit van Balaké Sissoko en Vincent Segal. En volgens veel liefhebbers van Afrikaanse muziek...

Dit is de Concertzender. Welkom bij Metamorfose. Zondag 21 juni aanstaande vindt voor de 30ste keer het Houtfestival plaats. Dit is een gratis en kleinschalig wereldmuziekfestival in Haarlem. Maar wereldmuziek is niet het enige dat aan bod komt. Ook jazz krijgt een plek. Het zijn juist de bijzondere rafelranden van muziek die een plekje krijgen. Muziek die normaliter niet zo snel te horen is op de radio of te zien in zalen of op tv. Het Houtfestival vervult daarom een belangrijke plek in de Nederlandse culturele infrastructuur. We beginnen met enkele groepen die vorig jaar op het festival stonden om een idee te krijgen van de breedte van het festival. Jambinay, Ndima en Koffie.

Van Koreaanse postrock via pygmeeën uit Congo naar jazzy afrobeat uit Nederland. Dat geeft de breedte wel ongeveer weer van het Houtfestival. Maar dat was vorig jaar. Op 21 juni zijn er weer bands te zien en te horen die veel meer publiek verdienen. Maar ze hebben wel veel moeite om een optreden te krijgen in Nederland. We beginnen met de ubervirtuose jonge honden van de Hongaarse groep Sundergö. Deze groep speelt voornamelijk tamboritsa-muziek op een keur van tambura's, een soort luid. Het is met name muziek van de Servische en Kroatische minderheden. Daarna hoor je de Nederlandse impro-jazzgroep Naked Wolf, die de rafelige jazz op het festival een stem geeft. Voor de volledige tracklijst ga naar onze site concertzender.nl.

We zijn alweer aangekomen bij de laatste muziek van deze uitzending. Van niet alle groepen op het Houtfestival 2015 is muziek beschikbaar, maar wel van deze. Allereerst Kaira Arbi, de Malinese zangeres met de scherpe stem. Ook zij heeft Mali moeten verlaten vanwege de oorlog. Maar ze heeft een zeer sterke nieuwe cd uitgebracht, Gossip. Daarna Vardan Hovhannisyan en Emre Gültekin, respectievelijk een Armenier en een Turk, die samen afgelopen voorjaar de cd Adana uitbrachten, ter nagedachtenis aan de Armeense genocide. Niet alleen bijzonder omdat dit een Turks-Armeense samenwerking betreft, maar ook vanwege de prachtige muziek. We besluiten met een Friestalige groep, Het Dokkumer Lokaaltje. Inderdaad, ze treden weer op na zo'n 25 jaar stilte.

0: Nou, ja.
1: Een vlieg naar punt helemaal

in de middenberm, daar ben ik het nekken nietjes. Volle zijde, mijn huskens en gordientjes. Haar enigste verzetje is het piemeltje in mijn nacht.

Dit programma werd samengesteld door Francis de Souza. Mocht je willen reageren, stuur dan een mailtje naar wereldmuziek@concertzender.nl.

Hallo en een hele goede avond. Hier zijn wij bij het concertzender met Brasil da Leeuw. Met de nummers die heel erg indruk op mij hebben gemaakt. En ik vind het heel erg leuk met jullie te delen. Het is vanavond een soort van flashback programma. Zo, laten we gaan. Mooie muziek.

Ja, we zijn begonnen met een van de mooiste stemmen die Brazil heeft helaas moeten missen. Agostinho dos Santos met Céu e Mar. Daarna de zoete stem van Caetano Veloso, Dan Monile. En als laatste Milton Nascimento met Lilia. Dit nummer is instrumentaal gemaakt voor zijn moeder. En hij zei, het is instrumentaal omdat er zijn geen woorden om deze mooie vrouw te beschrijven. Lilia.

genieten. Dat was de samba soul series. Op dat moment heb ik het gevoel dat ik in de verkeerde moment geboren ben. Dat was echt de muziek waarop ik dus al echt volwassen had willen zijn om mee te gaan dansen bij de feestjes en zo. De allereerste nummer, Heel Confesso van Tim Maia, inderdaad, hij heeft de soul naar Brazilië meegenomen. En dat werd in de combinatie van samba en soul. Het volgende nummer, Carlos da Fé, Pra Que Vou Recordar O Que Chorei. Kan je nagaan, ik was toen heel verliefd op Carlos da Fé. En Na Rua, Na Chuva, Na Fazenda, van Hildon. Echt een lekker nummer om langzamer te dansen met je lief.

Ah, dit nummer. Casaco Marrom van Nevinha. Gek, hè? Dit nummer was ik helemaal vergeten dat het bestond. En weet je, wie heeft het mij herinnerd? En natuurlijk wel mooie herinneringen weer naar boven laten komen. Ronald Giphart. We hadden een project waar wij aan het koken waren. Nou ja, niet echt aan het koken. Het was een programma over eten en zo. En hij vertelde iets over dit nummer. En ik was zo dankbaar dat ik door hem dit kon herinneren. En daarvoor, als allereerste nummer, Samarina, in de mooie stem van Wilson Simonal. En Voo sobre o Horizonte, van Azimuth. Ja, jaren 70, hè. Mooi.

Nana Caymmi, in César Camargo Mariano, Velho Piano, wat een prachtigheid. En daarvoor, we zijn begonnen met Colo de Rio, doet me denken toen ik net in Nederland kwam. Weet je wel, Fries en fruitig, Colo de Rio, met Márcia Maria. En daartussen Canto de Ossanha, met de diva Elis Regina.

Ja, en met Bebel Gilberto, Sem Contenção, Sem Vai Reviver, and the Era 2000. En daarvoor, Chico Science en Nação Zumbi, Amor de Muito, een heerlijke mix van maracatu en rock.

En na Keo, de tweede nieuwkomer, Cassia B, Cassia Bronstein. En zij neigt meer naar de bossa nova richting lounge muziek. Voor al uw reacties, wereldmuziek@concertzender.nl of een briefje naar de Concertzender, postbus 275 1200 AG in Hilversum. Cassia B met Segredo en graag tot de volgende Wereldmuze. Se for um desejo

Dit is Door de Mazen van het Net, een programma van Ton Maas. Vandaag met dansmuziek voor koperblazers. Straks Werner Puntigam uit Oostenrijk met zijn groep Mambas. Maar we beginnen bij de Zuiderburen. Want onlangs verscheen een verrassende cd met Waalse danswijsjes voor koperkwartet. 4 gedreven amateurs, een museumconservator, een postbode, een psycholoog en een huisschilder, blazen op respectievelijk bugel, cornet, euphonium en bastuba een oude traditie nieuw leven in. Het komend half uur kunt u luisteren naar het ensemble Arras de Terre met een aantal stukken van hun cd Argeden, wat zoveel betekent als dansjes, deuntjes of wijsjes.

U luistert naar de concertzender met Door de Mazen van het Net. Het afgelopen half uur hoorde u danswijsjes voor koperblazers uit Wallonië, uitgevoerd door het kwartet Arras de Terre. De Oostenrijkse trombonist Werner Puntigam houdt ook van dansmuziek, maar zoekt die vooral in andere delen van de wereld en heeft improvisatie hoog in het vaandel staan. Met zijn groep Mambas maakte hij enkele jaar geleden de cd Forza, met als speciale gast Mr. Defunct, dat is de sinds jaar en dag in Nederland woonachtige trombonist Joe Bowie.

U hebt het afgelopen half uur geluisterd naar de groep Mambas van de Oostenrijkse trombonist Werner Puntigam. Ze speelden 4 nummers van hun cd Forza uit 2009. Dit was het programma door de Mazen van het Net, samengesteld door Tom Maas.

Dit is de Concertzender. Welkom bij een nieuwe aflevering van het programma Wereld Mineralen. We beginnen met de relaxte muziek van het trio Gerald Toto, Richard Bona en Lakua Ganza. Van deze drie heren is de uit Cameroen afkomstige bassist, de vocalist Richard Bona, de bekendste. Hij emigreerde naar New York en heeft met veel bekende muzici gespeeld. Door de samenwerking met vele verschillende muzikanten is iedere

bako de bande kona yama kuchu. Sama e un de tra kaji.

U luisterde naar de cd Tota Bona Loqua van de drie gelijknamige heren. In het volgende blok een van de vele cd's uit de Ethiopiek-serie en wel nummer 15 die de titel heeft Jump to Addis. Jazzmuzikanten uit verschillende West-Europese landen spelen hierop samen met muzikanten uit Ethiopië. Van deze cd hoort u nu twee nummers.

U luisterde naar twee tracks van Ethiopiek, nummer 15, en die heeft de titel Jump to Addis. Tijd nu voor authentieke zigeunerblues. De volgende opname is uit 1964, en wel van de Roemeense zangeres Romica Pusianu. Virtuoze begeleiding bij rauwe gypsy van een inmiddels overleden zangeres.

Dat was de Roemeense zangeres Romica Puceanu. We sluiten deze wereldmineralen af met de Algerijnse Karim Ziad. Gnawa-muziek in een modern jazzy jasje. Ik zeg het u alvast maar, de volledige speellijst die is te vinden op onze website www.concertzender.nl. Moet u wel doorklikken naar dit programma Wereldmineralen. Vertel ik u ook dat deze aflevering werd samengesteld door Oscar Persson en mede mogelijk gemaakt werd door de Centrale Discotheek Rotterdam.

Dit is de Concertzender met het programma Mariamma. Mijn naam is Bas Springer, samensteller en presentator. En in deze nieuwe aflevering heel veel nieuwe Afrikaanse muziek. We gaan snel van start met de Kaapverdische zangeres Lura.

0: beste dat dan.
1: Sabi Dimas van zangeres Loura. En zij komt van de Kaapverdische eilanden. Loura debuteerde zo'n jaar of 10 geleden met een prachtige cd. En het leek allemaal heel goed met haar carrière te gaan. Maar in 2009 besloot ze om een tijd lang helemaal niets meer met muziek te doen. Het was heel jammer, want het was een zeer getalenteerde dame. Maar onlangs is er weer een prachtige nieuwe cd van haar verschenen. En die heet Herenza. En dat betekent zoveel als erfenis. En Loura zingt op deze nieuwe cd heel veel vrolijke dansnummers. Zoals je zojuist hoorde, Funana en Batuk. Dat zijn de stijlen van de Kaapverdische eilanden. Maar ook wat meer melancholieke muziek. En die komt later aan bod. Van de Kaapverdische eilanden gaan we snel door naar Mali. Daar heb je zanger, gitarist Mamadou Kelly.

Dambori van zanger-gitarist Mamadou Kelly. En het nummer daarvoor was Baudi, dat was ook van Mamadou Kelly. Het is een zanger-gitarist uit Mali, om precies te zijn uit Niafunke. En dan zeggen de kenners natuurlijk direct, ah, daar heeft ooit Ali Farka Touré gewoond. Dat klopt. Mamadou Kelly speelt in dezelfde traditie als Ali Farka Touré. Desert Blues wordt het ook wel genoemd. En op zijn nieuwe cd van Mamadou Kelly staan helemaal vol met Desert Blues. De nieuwe cd heet trouwens Djamila. Goed, Mali hebben we gedaan vandaag. En we gaan door naar Ethiopië, naar de zangeres Saba Anglana.

zangeres Saba Anglana. En zij werd geboren in Somalië uit Ethiopische ouders. En groeide op in Engeland en Italië. En heeft een prachtige cd gemaakt. Die heet Ya Ketama Hot. Oftewel The Belly of the City. De buik van de stad. En daar zingt ze allerlei liederen over Afrika. Dat snel aan het veranderen is. En wat haar heel erg aan het hart gaat. Beetje melancholieke, sombere cd. Maar als je ervoor in de stemming bent, erg mooi. Saba Anglana. Goed, we gaan verder met Youssou N'Dour. Die is minister van cultuur inmiddels geworden in Senegal. Cultuur en toerisme. Maar af en toe verschijnt ook nog wel eens een cd van hem. En in dit geval een cd uit 1987 met live opnames uit Athene. Hier is Youssou N'Dour.

Thank you.

Koch Barman van Youssou N'Dour en de Super Étoile de Dakar live opgenomen in 1987 in Athene. En onlangs uitgebracht op een cd die heet Fateh Likou. En we begonnen dit blokje van Youssou N'Dour met zijn klassieker Immigré. Goed, Youssou N'Dour komt uit Senegal en voor de kust van Senegal liggen de Kaapverdische eilanden. En een van de beste zangeressen van dit moment van de Kaapverdische eilanden is Loura.

Die Unda Kim Bam van zangeres Lura van haar nieuwe cd Herenza. Lura is, denk ik wel een van de grote zangeressen van de Kaapverdische eilanden van dit moment. Is een tijd lang uit de running geweest, maar is nu weer helemaal terug met een prachtige nieuwe cd. We gaan een heel stuk terug in de tijd. We gaan terug naar het Engeland van begin jaren 60, toen daar heel veel muzikanten uit Ghana en Nigeria hele mooie muziek maakten. En dat is verschenen op een cd die heet High Life on the Move.

0: Discover. Een zoektocht van de concertzender naar onbekende juweeltjes uit de platenkast van bekende en onbekende Nederlanders.
1: Nou, en die bekende of onbekende Nederlander is dus Marius Routing. In 1974 verschijnt het debuutalbum van de Schotse formatie Contraband. Een piepjonge 17-jarige zangeres wordt bijgestaan door 5 nauwelijks oudere mannelijke muzikanten. Contraband was de eerste formatie in Schotland die op Angelsaksische school gestoelde folkrock bracht. Bewerkte traditionals, waaronder nummers toegeschreven aan Robert Burns, maar ook eigen composities en enkele fraaie ballads. Het debuutalbum bleek uiteindelijk ook de zwanenzang, want na pakweg een goed jaar viel de groep om diverse redenen uiteen. We zullen horen dat de afzonderlijke leden toch regelmatig met elkaar bleven samenwerken. Laten we eerst gaan luisteren naar de eerste 4 tracks.

Muziek van de groep Contraband en die bestond uit zangeres May McKenna, violist John Martin, gitarist Peter Kearney en drummer Alec Beard. En de multi-instrumentale broers George en Billy Jackson. De laatste beperkte zich hier nog tot basgitaar en cello. Contraband heeft wel een min of meer eigen geluid, maar de afwisseling in arrangementen is breed. Van een aan een strijkkwartet refererende begeleiding tot elektrische bluesrock en een stevig gearrangeerde traditional. En het maakt het totale album wat onsamenhangend en laat duidelijk een nog zoekende groep horen. Ter illustratie een volgend viertal tracks, waarbij de korte track een variatie op een klassiek thema is. Het wordt gespeeld door en op het hoofd van Alec Beard.

Contraband leende ook composities van collega's. Opvallend twee werkjes van de inmiddels in vergetelheid geraakte Britse folkzanger Richard Diggins. U hoort de twee tracks, waarvan de laatste inclusief de brassband, onderbroken door een knappe bewerking van de Ierse traditional Banks of Cloudy.

Na ongeveer een jaar viel de groep uiteen, zoals gezegd. En de tijd bleek nog niet rijp voor Schotse folkrock. George en Billy Jackson, de laatste heet inmiddels William, richtten samen met violist John Martin en zanger-gitarist Billy Ross Ocean op. En die groep wordt een van de belangrijkste eigentijdse folkformaties in Schotland. William switcht over naar Keltische harp en Ierse doedelzak. En na het uiteenvallen van Ocean componeert William enkele orkestrale folksuites. Bij de uitvoering doet hij een beroep op zijn oude Ocean en contrabandmaten, zoals George, John, Peter, Gurney en Alec Beard. En dat doet hij in de Well Park Suite.

George Jackson overlijdt in 1998. Martin vertrekt naar de Casey Club, als ik het goed lees, en Turnerhill Weavers. En Willie maakt soloalbums en profileert zich als componist en muziektherapeut. Peter Gurney speelt nog steeds muziek, maar wat in de schaduw. En May McKenna wordt een zeer veel gevraagd studiomuzikant en achtergrondzangeres, variërend van Sting tot Michael Jackson, en maakt enkele overgeproduceerde popalbums. We kozen een bewerking van een traditional uit haar solo-repertoire. En tenslotte, Alec Beard, die heeft enkele Britse hits en is een tijdje drummer bij de symfonische folk-rock-formatie Griffin. En daarmee sluiten we deze Discover, die werd samengesteld door Marius Roeting, af.

By the others of her kind. Beware the lady, she's no witness.

Welkom bij een nieuwe aflevering van Metamorfose hier bij de Concertzender, waarin u muziek gaat horen uit Iran. We gaan naar twee instrumenten luisteren, de tamboer en de tombak. Aan het begin van deze aflevering van Metamorfose hoorde u een traditionele Koerdische makam, genaamd The Desire of Union, bewerkt door Ali Akbar Moradi van de zojuist uitgebrachte cd Goblets of Eternal Light. Op deze cd zijn Koerdische makams te horen uit Iran, gecomponeerd, gearrangeerd en gespeeld door meester tamboerspeler Ali Akbar Moradi. De Iraanse tamboer is een lange halsluid met 8 snaren en een beweegbare fret en werd traditioneel gebruikt als begeleidingsinstrument voor mystieke makamliederen. De teksten op deze cd zijn van bekende dichters zoals Mahwi, Naali en Gurdan. Zangeres is Bahar Mavahed, die na jarenlange studie bij onder andere Hamid Reza Nobaksh zich ontwikkelde als een begaafd makamzangeres. Tevens speelt zij voortreffelijk tamboer. Op DAF hoort u Ali Rimini. We vervolgen dit programma met 3 makams: Goblet of Eternal Light, Goblet of Wine, maar allereerst Autumn.

U hoorde zojuist drie makams op tamboer, gespeeld door Ali Akbar Morari en gezongen door Bahar Mafahed. De tweede cd van vandaag is Jera Deos van Mohammad Reza Mortazavi. Meesterspeler op de tombak, een Iraanse vaarstrommel dat uit een stuk hout is gemaakt. Mohammad Reza Mortazavi, geboren in Isfahan in 1978, begon al op 6-jarige leeftijd met het spelen van de tombak. Op 10-jarige leeftijd won hij de jaarlijkse Iraanse tombakwedstrijd, waar alleen de beste muzikanten van het land aan meedoen. In de jaren die hierop volgden ontwikkelde hij zich verder en wordt nu door velen als de beste tombakspeler ter wereld beschouwd. Zijn manier van spelen overstijgt de traditionele tombakmuziek en hij ontwikkelde meer dan 30 nieuwe ingenieuze slag- en vingertechnieken, wat hem tot een unieke muzikant maakt die internationaal wordt geroemd. In 2011 wordt hij dan ook uitgenodigd voor de belangrijkste wereldmuziekbeurs van Europa, te weten de WOMEX, voor een showcase van zijn virtuose spel. Sinds 22-jarige leeftijd woont hij in Berlijn. Naar zijn werkterrein heeft hij zich uitgebreid. Maar zijn werkterrein heeft zich uitgebreid over Europa en ver daarbuiten. We laten u drie nummers horen van de cd Jera Deos, nummer 1, deel 1 en 2, en Jera Deos, nummer 3, deel 1.

U hoorde de Iraanse tombakspeler Mohammad Reza Mortazavi met drie nummers van zijn laatste cd getiteld Jira Deus. Als afsluiting van dit programma draaien we nog het nummer Beloved van de cd Goblets of Eternal Light van Ali Akbar Moradi en zangeres Bahar Movahed. De titels van de nummers en alle overige gegevens vindt u zoals altijd terug op de website van de Concertzender www.concertzender.nl. Ik neem nu afscheid van u en dit programma werd voor u samengesteld door Carolien Kleijren.

samba.

technische concertzender. En wel vanuit het muziekmakercentrum Music Q in Amsterdam. Welkom bij New Folk Sounds On Air. Hier in dit programma laten wij u een luisterende blik zien van aflevering 131 van het Nederlandse muziektijdschrift New Folk Sounds. De paden van de folkmuziek worden steeds breder. Dat zal ook uit deze aflevering blijken. Van strikt traditioneel onbegeleide zang tot volksmuziek met een flinke dosis elektronica. Diepzinnige teksten of gewoon onbekommerde melodieën, droevig en vrolijk. Dat laatste geldt zeker voor het Canadese La Boutine Souriante.

In een interview met leider Benoît Bourque achterhaalt auteur Dries Delru de geschiedenis van La Bottine Souriante. En hij verklaart het belang van de podorhythmie, de kenmerkende voetpercussie in de muziek van de Canadese topformatie. Joep Pelt is een Nederlandse gitarist die via de Mississippi Delta Blues de Afrikaanse muziek ontdekte. In een gesprek met Willem Bilderbeek komt de veelzijdigheid en gedrevenheid van deze muzikant goed naar voren. We horen Pelt hier met Lobby Traoré.

De muziek van Louisiana Man wordt meestal klein gehouden en dat past hen uitstekend. Dit schrijft Hans van Delen in zijn recensie over Back to Nothing van deze Nederlandse groep. Willem Bildebeek zegt over de nieuwe cd Courage van C. Kaan in New Folk Sounds 131. Hij brengt met enigszins breekbare stem 16 nieuwe verhalende songs die tezamen een zeer warm menselijk document opleveren. We luisteren nu naar On This Old Farm.

Ron Jansen interviewde Liz Simmons van Analivia. De zangeres verklaart onder meer de keuze voor de groepsnaam, dat is een romanfiguur uit Finnegan's Wake van James Joyce. Joyce werd een renaissanceman genoemd vanwege zijn brede interesses. Nou, ik vind de bandleden van Analivia ook renaissance mensen vanwege de diversiteit aan interesses en hun talenten. We luisterden naar Traveling Kays van hun tweede cd Barrier Falls. In New Folk Sounds 131 vindt u een uitgebreide terugblik op diverse zomerfestivals. Marius Roeting was op het Sidmouth Folk Week in Engeland en zag daar het eenmalige reunieconcert van de Amerikaanse folk-punk-rockers Cordelia's Dad. Een onvergetelijk concert dat droop van energie en enthousiasme. Wij zullen het moeten doen met een track van de cd What It Is.

De nieuwe cd van Billy Prince Billy wordt door Luther Zevenbergen als tip-cd aangemerkt. Ik citeer, aanvankelijk denk ik dat de koek op is en dat hij net een cd te veel heeft gemaakt. Tijdens een tweede keer luisteren moet ik dat al enigszins bijstellen. Vervolgens groeien de liedjes bij elke luisterbeurt uit tot een fraaier blinkende diamant. En tenslotte moet ik constateren dat hij het weer geflikt heeft. Dat is het oordeel van Luther Zevenbergen over The Wonder Show of the World. Eelco Schilder spoort de lezers aan niet zuinig te zijn en de dubbel-cd-versie van Leave Your Sleep van Natalie Merchant aan te schaffen. Het waarom leest u in New Folk Sounds 131. Wij laten u Vain and Careless horen van dit album.

U luistert naar de concertzender met New Folk Sounds on Air. Jozef Topping heeft de gave om meeslepende, intieme ballads te schrijven die echter nooit over het randje van de truttigheid of melodramatiek gaan. Maar hij kan ook knallen, zoals in Holding On To Love. Aldus Marius Roeting over de cd Ghost in the Shadow. U hoorde de zojuist genoemde titel. Dime laat op hun derde cd, Diversions, horen wat je van een traditioneel ingestelde folkgroep mag verwachten. Dat is de conclusie van Marco Pol over deze Schotse folkgroep. Een zangnummer nu in het Gaelic.

De laatste cd van het Britse Kumbawamba heet ABCDEFG. En in die letters en noten ligt de essentie besloten. Scherpe teksten in fraaie muziek verpakt. Alle songs wijzen naar een historisch feit waarbij muziek een essentiële rol speelde. Dat schrijft Joop van den Bremen over deze tip-cd. Hij is ook enthousiast over de dubbel-cd Veurbeelden van Paul van Loo en Ivo Rosbeek. Wat aan beide schijven opvalt, is het evenwicht tussen de muziek en de tekst. Wij luisteren naar een bewerking van een lied van Tom Waits.

voet. José en het Kim, die kind, die komen wel in de boot. Ze drinken zich in een gouden en soms soepig met witse honger dat dus willen ze mich kriegen.

0: Wie is het eigenlijk met Rian?
1: Als ze dat niet gehoord. Een ongeluk met haar wagen.
0: Nee.
1: En waarop in een slag doet het heer.

0: van het graf, die brengt je steeds maar verder tot aan de rand van het graf.
1: U heeft waarschijnlijk nog nooit van Everdina Venna Krommendijk-Kossers gehoord. Zij is een van de uitvoerenden op de cd-box Onder de Groene Linden. Deze, met name over de landsgrenzen populaire box, bevat opnamen uit het gelijknamige radioprogramma dat veldonderzoeker Ate Doornbos jarenlang in de vorige eeuw samenstelde. Doornbos overleed op 23 juli jongstleden en Joop van den Bremen herdenkt hem in een artikel. Dries Delru vroeg aan de Berbers Marokkaanse en in Parijs wonende zangeres Hindi Zara waarom ze in het Engels zingt. Haar antwoord? De Berbertaal is eenvoudig en staat grammaticaal vrij dicht bij het Engels. Engels maakt me verstaanbaar over de wereld. Waar ik ook kom, begrijpt men mijn liederen, of het nu in Mexico, Slovenië of Japan is. Had ik Stand Up in het Frans of in het Berbers gezongen, dan was dat zeker niet het geval geweest. Na Fascination van Hindi Zara volgt een track uit een compilatie-cd van de Franse chansonnier Mouloudji. Eveneens beschreven door Delru en tot slot een versie van het bekende Tri Martelot.

0: Drie Martelots in een bewerking van Jan van Schemner met Laurent Hautemart, François Fava en Renat Sette. Zij gingen een samenwerking aan waarover Dries Delru oordeelt. Het samenbrengen van de Bretonse en de Occitaanse taal leek niet voor de hand te liggen, maar de vier artiesten hebben elkaar uitstekend gevonden. De Amsterdamse, maar van oorsprong uit Marokko afkomstige singer-songwriter Kashmir Hakim is sterk beïnvloed door de folk-protestzangers uit de jaren 70. In een mooi artikel van Hans van Delen zegt hij, en ik citeer wederom, het was een tijd van politiek en protest. Tegenwoordig hebben we de welbekende vrijheid van meningsuiting. Soms heb ik het gevoel dat ik in de verkeerde tijd geboren ben. Iedereen is in deze tijd blijkbaar erg druk met de nieuwste computerspelletjes. Ik had in 1969 wel op Woodstock willen spelen en mijn zegje willen doen. Een droom? Ja.
1: Free people.

Dit was muziek van de in Nederland woonachtige Palestijnse muzikant Haytham Safia. De conclusie van Luther Zevenbergen over diens cd No Complications is als volgt. De melodieën liggen prettig in het gehoor en ademen de oriëntaalse sfeer die je van een dergelijke cd mag verwachten. Toch mis ik wat diepgang. Hij is wel zeer enthousiast over de cd met muziek van Paban Dasbaul. Al die toeters en bellen met westerse invloeden uit voorgaande samenwerkingen blijken helemaal niet nodig te zijn voor een boeiende en afwisselende cd.

Het blokje Afrika werd ingeluid door het deels Zwitserse compagnie Jinjo. Rob van Nielen vindt hun album Sinia Nakono een schijf met enkele mooie tracks, maar vooral gericht op dans. En dat moet je live beleven. Muziker van Carlo D. krijgt meer krediet. In alle nummers klinkt een enorme positieve drive door. Een blijmoedigheid die aanstekelijk is en die ook de sociale bewogenheid van Carlo D. reflecteert.

In een blokrecensie bespreekt Marius Roeting een aantal albums van het Portugese Equilibrium-label. Wat betreft de kwaliteit steekt deze serie boven het maaiveld uit en laat andere producten in het genre altfolk, darkfolk, neofolk, paganfolk of hoe die verstrooiingen mogen heten, ver achter zich. We laten een track horen van het Hongaarse The Night and the Moon Spirit, gevolgd door muziek van de IJslandse Rahidor Grundal. Ilko Schilder schetst middels een interview haar carrière van jazz via mainstream naar eigentijdse IJslandse folkmuziek.

New Folk Sounds on Air werd samengesteld door Marius Roeting. Op de website www.newfolksounds.nl kunt u meer informatie vinden over het tijdschrift.

0: Garana, een programma van Pieter de Rooij. Over scholen en stijlen binnen de Noord-Indiaanse raga-muziek. Met opname van hedendaagse grootheden en hun vroegere leermeesters.
1: En in deze eerste uitzending van dat nieuwe programma een portret van de jonge zangeres Kaushiki Chakrabarty uit Kolkata.

Kaushiki zingt ragas in de stijl van de Pachala Kasur Gharana, een variant van de befaamde Pachala-school. Gharana betekent letterlijk huis en in dit geval verwijst het woord naar een stijl die in de tweede helft van de 19e eeuw school maakt vanuit de stad Pachala in de Noordwest-Indiase regio Punjab.

In de Patiala-stijl draait het om sensualiteit en om het fijnzinnig overbrengen van de directe emotie. In dit programma vertelt Kaushiki over deze zangtraditie en over haar carrière. En we vergelijken opname van haar muziek met opname van andere grootheden uit de Patiala-Kazoor-traditie.

De stem die u nu hoort is die van Kaushiki's moeder, Chandana Chakrabarti. Zij zingt een bhajan, een devotioneel lied ter ere van de god Krishna.

Chandana was Kaushiki's eerste guru. In interviews vertelde Chandana dat haar dochter eerder kon zingen dan spreken. Kaushiki was een muzikaal wonderkind. Al op haar tweede kon ze ingewikkelde melodieën en ritmes perfect nazingen.

De vader van Kaushiki, Ajoy Chakrabarty, nu 54 jaar oud, is een van India's grootste raga-zangers. Hij beheerst de belangrijkste zangstijlen van de Noord-Indiaanse raga-muziek: Drupad, Ghazal, Thumri en Bhajan.

Thank you.

0: linda mañana, cantando a mi ver toda noche llena. Ah.
1: U hoorde Oestaat Kalegaan met Raga Maand in een opname uit 1904. In zijn zang klinken de typische eigenschappen door van de Patjala-zangkunst, zoals het streven naar directe emotie en sensualiteit door middel van melodische versieringen en complexe ritmische variaties. Oestaat Kalegaan was de oom en guru van Oestaat Bade Ghulam Ali Khan. En dat is een legendarische zanger die werd geboren in 1902 en overleed in 1968.

0: Oestad Badi Ghulam Ali Khan is de grootste zanger die de Patiala-traditie tot nu toe heeft voortgebracht. En hij wordt beschouwd als een van de grootste Indiase muzikanten van de 20e eeuw. Kaushiki Chakrabarti is een en al lof over hem.
1: Sad Badi Ghulam Ali Khan, whose lineage is kind of followed by our family and my father. He's one of the greatest musicians India and the world has ever produced, I would say.

Aandacht nu voor de Thumri-zang van de legendarische Oestaad Badi Ghulam Ali Khan. Een van zijn bekende liederen in deze romantische stijl is Yaad Piyaki Aye. En dat betekent, als ik weer aan jou terugdenk. In dit melancholieke liefdeslied vertolkt Badi Ghulam Ali Khan zijn gevoelens voor zijn vrouw, die in 1932 op jonge leeftijd overleed. We gaan luisteren naar Yaad Piyaki Aye door Badi Ghulam Ali Khan in een opname uit 1944.

0: Dat was Oestaad Badegulam Ali Khan met Yad Piyaki Yaye. Aan de basis van de muziek van Kaushiki Chakrabarty staan raga's, waarvan er honderden bestaan, maar waarvan er zo'n 75 regelmatig worden uitgevoerd. Het woord raga betekent datgene wat de geest kleurt. Het aanleren van de raga's is een proces van jaren, doordat ze allemaal een eigen toonreeks hebben en ook bepaalde melodische kenmerken. Elke raga heeft een eigen karakter.
1: All skills, which means ragas, has to be mastered separately. And even if technically the scales are same, which means that you have the same number of notes, you have the same combination of notes for two different scales, but the ascending and descending order will be different, which has to be maintained throughout the performance to make it unique, because all scales are unique.
2: So that takes a very precise intonation.
1: Yes, very precise intonation, very detailed vision and very, very much detailed practice.
0: Buiten deze veel eisende technische aspecten draait het uiteindelijk natuurlijk om de artistieke prestatie. In de sterk aan regels gebonden improvisatie dient de artiest een eigen geluid te laten horen. Een eigen klank die voortborduurt op de traditie van vroegere leermeesters. Een proces dat vele jaren in beslag neemt.
1: Something which needs years of dedicated practice and something which needs a mastery over the subject can never be easy.
0: De link die Kaushiki verbindt met de Pachala Kazur traditie van Badegulam Ali Khan loopt via haar vader, Ajoy Chakrabarty. Zijn guru was namelijk Munawar Ali Khan, de zoon van de legendarische Badegulam Ali Khan. Munawar Ali Khan, die we nu horen, werd geboren in 1930 en overleed in 1989. Hij zingt hier een bhajan, een devotioneel lied.

0: Munawar Ali Khan gaf de traditie van de Patjala Kazoor zangkunst door aan zijn leerling Ajoy Chakrabarty, de vader van Kaushiki Chakrabarty. Kenmerken van die zang zijn onder meer een open, natuurlijk stemgeluid en het streven naar directe emotionele expressie. En dat lukt dankzij een volmaakte stembeheersing die ondersteund wordt door een even volmaakte controle over de ademhaling tijdens het zingen. Desgevraagd vertelde Kaushiki Chakrabarty aan de samensteller van dit programma, Pieter de Rooij, er ook nog het volgende over.
1: Is it possible to tell us about the trademarks of that style? Is it possible to characterize it?
2: Yeah, predominantly you can say that it has a specific kind of voice throwing which is much more open than other gharanas or other styles. It has a very

0: special place or special importance for sargams, which we call the notes, the sargams, and maybe very combination of note and combination of rhythm is one of the trademarks. And yeah, I think these are the trademarks.
1: Zowel Kaushiki als haar vader Ajoy staan bekend om hun fabelachtige stemcontrole en zangtechniek. We gaan nu twee keer het snelle slotgedeelte van de late middag raga Multani laten horen. Eerst door Ajoy Chakrabarty en daarna door Kaushiki. Ajoy en Kaushiki zingen dezelfde compositie, zodat het interessant wordt om hun interpretatie te vergelijken. Eerst horen we Ajoy Chakrabarty in een opname uit 1995. En daarna is zijn dochter Kaushiki te horen in een opname van het Amsterdams Koninklijk Instituut voor de Tropen, eerder dit jaar.

U hoorde uitvoeringen van Raga Multani. Eerst door Ajoy Chakrabarty en daarna door zijn dochter Kaushiki Chakrabarty. Vocale muziek vormt het fundament van zowel de Noord-Indiase als de Zuid-Indiase raga-muziek. De Zuid-Indiase composities zijn strakker en bondiger opgebouwd dan de composities in de Noord-Indiase muziek. En in de Zuid-Indiase muziek is veel minder ruimte voor improvisatie dan in de Noord-Indiase muziek. De Chakrabarty-familie zingt van ouds Noord-Indiase raga's. Maar Kaushiki heeft zich ook gestort op het Zuid-Indiase Carnatische raga-repertoire.

Kaushiki Chakrabarty is inmiddels een grote ster in de Indiase klassieke muziek. En de verwachting dat ze zal uitgroeien tot de grootste zangeres van de Noord-Indiase raga in de 21ste eeuw is zeker niet overdreven. We gaan eindigen met live-opname van het recent uitgebrachte album Kaushiki. We laten het snelle slotgedeelte horen van Raga Rageshri. Een romantische raga met een opgewekte toon. In het slotgedeelte voert Kaushiki de raga met veel vuur en passie naar grote hoogte. Vooral haar spectaculaire, razendsnelle melodieuze loopjes zijn een feest voor de oren. Kaushiki grossiert in onnavolgbare sargams, loopjes met de toonladdernoten sa, re, ga, ma, pa, da, ni. En ze trakteert uitbundig op akkartaans, loopjes met a-klanken, en boltaans, loopjes met lettergrepen uit de liedtekst. Hoe dat allemaal klinkt, kunt u nu gaan horen. Luister naar Kaushiki Chakrabarty en het slotgedeelte van Raga Rageshri.

U hoorde Kaushiki Chakrabarti met het snelle slotgedeelte van de Raga Rageshri. Wilt u eens zien hoe Kaushiki Chakrabarti zingt? Surf dan naar YouTube op het internet. Daar publiceerde Pieter de Rooij de korte film Kaushiki Chakrabarti in Amsterdam, waarin de zangeres wordt geïnterviewd en fragmenten zijn te zien van haar optreden afgelopen voorjaar in Amsterdam. Tot zover deze eerste aflevering van Garana, een programma dat u één keer per kwartaal hier op de Concertzender zult tegenkomen. De samenstelling van Garana is in handen van Pieter de Rooij. Tot de volgende Garana.

0: Discover, een zoektocht van de concertzender naar onbekende juweeltjes uit de platenkast van bekende en onbekende Nederlanders.
1: En dit keer hebben we in Discover aandacht voor Midnight Mushrooms, het magistrale album van Griffin. En blijft u ook luisteren tot het eind van deze uitzending, want dan krijgt u informatie over een uniek optreden van Griffin in Nederland. Maar zo klonken ze op het titeloze debuutalbum uit 1973.

Dat was muziek afkomstig van de cd Taxi da Scorpio. En we gaan nu luisteren naar muziek van de Turkse sas-speler Taner Akyol. Al eerder liet de maker van dit programma één van zijn cd's horen. En ook dit keer is het weer een prachtige cd van zijn hand uit 2012. En die heeft de titel Dance to the Sun. Akyol, die inmiddels in Duitsland woont, wordt door velen geroemd om zijn prachtige moderne composities, dit keer in combinatie met piano. Snelle en spannende up-tempo volksmuziek, een prachtige combinatie van Oosterse en Westerse muziek.

U luisterde naar Taner Akyol en dan uw aandacht voor Vishwa Mohan Bhatt. Jaren geleden speelde Mohan Bhatt samen met Ry Cooder en Bella Fleck. Op de cd Sleepless Nights heeft hij samengewerkt met de zanger van Counting Crows, Matt Melly. Vishwa Mohan Bhatt bespeelt een zelfgemaakte Hawaïaans-Hindoestaanse steelgitaar. U hoort hier een instrumentaal nummer van de cd Sleepless Nights.

En het was Vishwa Mohan Bhat. In het laatste deel van dit programma Wereldmineralen kunt u gaan luisteren naar de wereldberoemde Libanese zangeres Fayrouz. Fayrouz is inmiddels bijna 80 jaar oud en heeft 19 cd's op haar naam staan. Luisterend naar haar muziek zou je bijna vergeten dat ze uit een regio komt die al decennia lang leidt onder sectarisch geweld en oorlog. Ze blijft onverminderd prediken voor een vreedzame oplossing, zoals ook is af te leiden aan de titel van haar laatste cd, Efia Mal, vrij vertaald Ja, er is hoop. Ze maakte de cd in samenwerking met haar zoon Ziad Rabani. U hoort nu drie nummers van Fayrouz.

U hoorde de Libanese zangeres Fayrouz met de drie nummers van de cd Evia Mal. De volledige speellijst van dit programma is natuurlijk terug te vinden op onze website concertzender.nl. Even doorklikken naar ons programma Wereldmineralen. Het programma is voor u samengesteld door Oscar Persson en kwam mede tot stand dankzij de Centrale Discotheek Rotterdam.

0: Discover, een zoektocht van de concertzender naar onbekende juweeltjes uit de platenkast van bekende en onbekende Nederlanders.
1: Ladies and gentlemen, the Pentangle.
2: Zo klonk de aankondiging van het concert van Pentangle op 29 juni 1968 in de Royal Festival Hall in Londen. De uitvoerenden zijn voorgesteld. Het album dat centraal staat in deze discover is Sweet Child, het tweede album van de Britse folkgroep. In meerdere opzichten een opmerkzaam album. Pentangle is geformeerd rond de gitaristen Burt Jansch en John Ramburn, die voor de Pentangle al een duo vormden. Buitengewone gitaristen die velen hebben geïnspireerd. Jansch had feeling met de Amerikaanse volksmuziek, bijvoorbeeld de blues en de fingerpicking, maar was ook zeer geïnteresseerd in Britse folksongs. Ramburn zat meer in de hoek van de renaissance en barokmuziek, maar deed later ook uitstapjes naar bijvoorbeeld de Indiase muziek. Het duo werd aangevuld met jazzbassist Danny Thompson, die voorheen onder meer bij Alex's Corner had gespeeld, evenals jazzdrummer Terry Cox. Stemgeluid van de formatie is Jackie McShee, oorspronkelijk ook uit de jazzhoek, die al snel in het folkcircuit belandde als floorsinger. De mix van invloeden leidde tot een volstrekt uniek geluid, waarvan hier de eerste voorbeelden.